van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De N640 Etten-Leur-Oudenbosch is dicht tussen Hoeve en Vosdonk. Het komt door een gesprongen waterleiding. Duurt waarschijnlijk tot 7 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Noord-Brabant komen plaatselijk mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst. 5-7, 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen. Het is mistig op bepaalde plekken in Noord-Brabant. Verder files op de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging al bij Knoopend Ridderkerk. 6 kilometer file. Ook op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Daar zijn problemen, want bij de Heinenoordtunnel staat het stil. Door technische problemen is de tunnel dicht. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Afrit Kruiningen en Afrit Capelle-Zuid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen in Zweden zijn inmiddels geteld. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over haar eigen lichaam na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen en het wordt 20 tot 23 graden.
1: Dit is er van de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Knopendel 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 4 kilometer file door een kapotte auto een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er staat veel vertraging voor de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de Heinenoordtunnel door een technische storing. De weg is weer vrij, maar de vertraging is heel groot. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen 20 kilometer langzaamrijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda-West en Dordrecht. Door een kapotte auto meer dan een half uur vertraging. De weg is weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder. 8 kilometer file. Vertraging van 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland 7 kilometer file, een uur vertraging. De weg is weer vrij. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
5: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
6: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
5: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
7: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden worden gered. Het weer. Eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Maarhezen en Knopend Leenderheide door een kapotte vrachtwagen, meer dan een half uur vertraging. 20 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 13 kilometer file, de weg is weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord, 6 kilometer file, een 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht, ruim een kwartier vertraging nog tussen Zevenberg en Knopend Klaverpolder. En er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is er van de Hart van de ANWB. Meer dan een half uur is de vertraging nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard, 10 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 20 minuten erbij tussen Breda Noord en Dordrecht, 15 kilometer. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij Afrit Capelle Zuid. 7 kilometer file betekent 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A59 knoopt het Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Afrit Dussen en Vlijm met 12 kilometer file. En 289 Putten richting Goes. Tussen de A58 en Goes 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
6: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er is hier en daar nog wat regen gevallen, maar op veel plaatsen is het ook droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Er stond maar weinig wind. Vanmorgen overeerst de bewolking, er kan hier en daar nog een spat motregen vallen. Maar uiteindelijk wordt het overal droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Afgewisseld door wolkenvelden blijft in de middag zo goed als overal droog. Voor maximaal zo'n 23 graden bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leenderijden 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 289 Putten Goes, bij Goes 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Omroep Venray tipt.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: Omroep Venray, het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft een vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Rees al 5 kilometer file, een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vallei Springenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er is hier en daar nog wat regen gevallen, maar op veel plaatsen is het ook droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Er stond maar weinig wind. Vanmorgen overeerst de bewolking. Er kan hier en daar nog een spat motregen vallen. Maar uiteindelijk wordt het overal droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Afgewisseld door wolkenvelden blijft in de middag zo goed als overal droog. Voor maximaal zo'n 23 graden bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
2: Dit is tot 12 uur de ochtend door.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar. Bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen is gisteravond de gevel en voordeur fors beschadigd na een explosie. En in zowel Zuid- als Noord-Limburg is de druivenpluk voor wijn begonnen. Dat gebeurt dankzij de zonnige zomer 2 weken eerder dan normaal.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers.
4: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-printer op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. Tot 6 uur rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Twee frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met een mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Het weer, zon en af en toe een bui bij 22 graden.
1: Volg het laatste nieuws ook op X. @omroepvenray.

0: jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, voorheen bekend als de Aziatische hoornaar. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen is gisteravond de gevel en voordeur fors beschadigd na een explosie. En Dirk uit Brunsum heeft gisteren €52.000 gewonnen tijdens de halve finale van het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 1 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. In de Zeswegenlaan in Heerlen is gisteravond een woning flink beschadigd na een explosie. De schade betreft met name de gevel en de voordeur van het pand. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Afgelopen nacht is in Roosteren een auto tijdens de rit in brand gevlogen. Het incident gebeurde op de Hoge Weg. De bestuurder wist zonder kleerscheuren tijdig zijn voertuig te verlaten. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Door de zonnige zomer is de druivenpluk op Limburgse wijndomeinen 2 weken eerder begonnen dan normaal. De wijnbouw is inmiddels niet beperkt tot Zuid-Limburg. Ook in Noord-Limburg staan op verschillende plekken wijnranken. Daar hebben 150 vrijwilligers zich aangemeld om mee te helpen bij de druivenpluk. In een woning aan de Mauritslaan in Geleen is vanochtend brand ontstaan. De brandweer kon een half uur na aankomst het sein brandmeester geven. 1 persoon is naar het ziekenhuis overgebracht. Het weer: af en toe lichte regen of motregen, maar gelukkig klaart het vanmiddag op en krijgen we vrij zonnig weer. Het wordt dan zo'n 23 graden. Tot zover het LA Nieuws.
1: Omroep Venray Tip.

0: Beauvais Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Beauvais Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.beauvais.nl en Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur van de Nederlandse tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte. Hierbij kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 80-jarige vrouw uit Maastricht. De gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeenten Beek en Stijn het tekort aan bedrijfsruimte in de westelijke mijnstreek aanpakken. En Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voor de 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Utrecht met Leij Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Er is hier en daar nog een spat regen gevallen, maar op veel plaatsen is het droog gebleven. De temperatuur die bedroeg om 12 uur zo'n 19, lokaal 20 graden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Het wordt maximaal zo'n 23 graden bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur van de Nederlandse tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte. Hierbij kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 80-jarige vrouw uit Maastricht. De gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeenten Beek en Stijn het tekort aan bedrijfsruimte in de westelijke mijnstreek aanpakken. En Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 3 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen zijn enorm geschrokken van de forse explosie gisteravond in hun wijk. De gevel en voordeur van een woning in de Zeswegenlaan raakte hierdoor zwaar beschadigd. Verslaggever Frank Monen.
1: Ja, iedereen heeft het eigenlijk wel gehoord gisteravond, de explosie in Zeswegen. Het was zelfs tot in Brunssum en Heerlenheide te horen, zeggen mensen. Eerst een sissend geluid van 10 tot 20 seconden en vervolgens een enorme knal. Vermoedelijk een vuurwerkbom. Mensen denken ook dat het een gerichte aanslag was op de bewoner van het huis. Die was gelukkig niet thuis, daardoor vielen geen gewonden, maar is er wel een enorme ravage.
0: Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag in Zwitserland verongelukte. Hierbij kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 80-jarige vrouw uit Maastricht. 40 andere inzittenden raakten gewond. Onderzocht wordt of de Nederlandse chauffeur op een of andere manier schuld heeft aan het ongeluk. 2 verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. 3 anderen zijn inmiddels vrijgelaten, ze blijven wel verdachten in de zaak. Het 5-tal werd vorige maand aangehouden tijdens een inval in Nut, waar volgens justitie designerdrugs en verboden medicijnen werden gemaakt. Vorige week deden politie en justitie een oproep aan voormalige klanten van Powercaps. Hen werd gevraagd zich te melden als ze na gebruik van middelen van Powercaps gezondheidsklachten hadden gekregen. De gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeenten Beek en Stijn het tekort aan bedrijfsruimte in de Westelijke Mijnstreek aanpakken. Tot 2030 is behoefte aan 42 tot 64 hectare extra bedrijventerrein, maar er is momenteel maar iets meer dan 20 hectare direct beschikbaar. Volgens de nieuwssite van Zuid-Limburg Vandaag hebben de 3 gemeenten een 3-jaar programma opgesteld. Daarin ligt de nadruk op het beter benutten van bestaande terreinen, verduurzaming en het stimuleren van activiteiten waarbij materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar. Tussen 2020 en 2025 zijn in deze provincie maar liefst 1468 nesten weggehaald. Volgens deskundigen is dat een logisch gevolg van het feit dat een aantal jaren geleden de hoornaar als eerste in Zuid-Nederland opdook. Ook gedijt de hoornaar beter bij het relatief warmere weer in Limburg, Brabant en Zeeland. De geelpoothoornaar is gevaarlijk omdat het insect in korte tijd een heel bijenvolk kan uitroeien. Ook de steek van de geelpoothoornaar is voor mensen pijnlijker dan die van wespen en bijen. Het weer: vrij zonnig bij 23 tot 24 graden en drukkend warm. Vannacht koelt het af naar 16 graden en is er kans op mist.

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen vermoeden dat de explosie gisteravond in hun wijk een gerichte aanslag was. In de getroffen woning zou het volgens verschillende buurtbewoners niet pluis zijn. Twee van de vijf aangehouden verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. Alle vijf blijven verdacht van betrokkenheid bij de productie van designerdrugs en verboden medicijnen. En bij het callcentrum van Mercedes-Benz in Maastricht verdwijnen 70 banen. 2 jaar geleden werden er al 380 werknemers ontslagen.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt verkeer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want je komt tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoeve in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Een vrouw werd afgelopen weekend in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. Een klein vliegtuig is vanochtend neergestort net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat vliegtuigje kon neerstorten. En Stichting Donorkind wil dat massazaaddonor Simon juridisch wordt gedwongen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. Het weer, wolken en zon. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Temperatuur 15 tot 18 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 50 kilometer file. Er wordt file gereden op de A16 Breda, Rotterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A50 Eindhoven-Oss bij afrit Sint-Oederode rijdt het langzaam. En op de A58 Eindhoven-Tilburg kom je in 5 kilometer file tussen Best en Moergestel. Klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Iemke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de plaats Erkelens, net over de Duitse grens bij Roermond, is een klein Nederlands vliegtuigje neergestort. Drie mensen zijn om het leven gekomen. Limburgse reisschoolhouders gaan toch akkoord met de centralisatie van de praktijkexamens in Geleen. Maar dat kan wat hem betreft alleen als er ook in Maastricht of in het Heuvelland kleinere examenlocaties komen. En bij het callcenter van Mercedes-Benz in Maastricht verdwijnen 70 banen. 2 jaar geleden werden er al 380 werknemers ontslagen.
4: Omroep Venray. Het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon, het wordt warmer dan vandaag, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file in het zuiden van het land. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. Klein kwartiertje vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je in de file bij Uden-Zuid. Een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Bavel. 9 kilometer file daar. Een kwartiertje vertraging op de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum. Bij Sittard 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Opnieuw verdwijnen er banen bij Mercedes-Benz in Maastricht. Medewerkers zijn intern geïnformeerd dat er 70 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Met het verlies van de arbeidsplaatsen wordt het callcenter in Maastricht opnieuw kleiner. Er werken nu nog een kleine 1200 mensen. 2 jaar geleden verdwenen er 380 banen bij het callcenter, omdat de betreffende afdeling naar Griekenland verhuisde. Vakbond FNV praat over ruim een week met de Mercedes-directie over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen zijn enorm geschrokken van de forse explosie gisteravond in hun wijk. De gevel en voordeur van een woning in de Zeswegenlaan raakte hierdoor zwaar beschadigd. Verslaggever Frank Monen.
1: Ja, iedereen heeft het eigenlijk wel gehoord gisteravond, de explosie in Zeswegen. Het was zelfs tot in Brunsum en Heerderheide te horen, zeggen mensen. Eerst een sissend geluid van 10 tot 20 seconden en vervolgens een enorme knal. Vermoedelijk een vuurwerkbom. Mensen denken ook dat het een gerichte aanslag was op de bewoner van het huis. Die was gelukkig niet thuis, daardoor vielen geen gewonden, maar is er wel een enorme ravage.
0: 2 verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. 3 anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak. Het vijftal werd vorige maand aangehouden tijdens een inval in Nut, waar volgens justitie designerdrugs en verboden medicijnen werden gemaakt. Vorige week deden politie en justitie een oproep aan voormalige klanten van Powercaps en werd gevraagd zich te melden als zij na het gebruik van middelen van Powercaps gezondheidsklachten hadden gekregen. Bij de gemeente Sittard-Geleen zijn sinds afgelopen donderdag geen meldingen meer binnengekomen over stankoverlast. Vorig weekend en de daaropvolgende maandag en dinsdag kwamen bij de gemeente tientallen meldingen binnen dat het rook naar Braaksel. Ondanks verschillende bezoeken van de milieuinspecteur en navraag bij bedrijventerrein Gemmelot, het waterschap en verschillende boerenbedrijven is niet duidelijk geworden waar de stank vandaan kwam. Het weer, vrij zonnig bij 23 tot 24 graden en drukkend warm. Vannacht koelt het af naar 16 graden en is er kans op mist.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file staat er in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je op de A16 Breda-Rotterdam. Een half uur bij Zwijndrecht, 5 kilometer file daar. Een half uur ook op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. 5 kilometer file. Bergingswerkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda wordt file gereden over 13 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum bij Sittard 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt.

0: De hoofdpunten uit Limburgse nieuws. In het Duitse Erkelens, net over de grens bij Roermond, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen omgekomen. Bij het callcenter van Mercedes-Benz in Maastricht verdwijnen 70 banen. 2 jaar geleden werden er al 380 werknemers ontslagen. En Limburgse rijschoolhouders gaan toch akkoord met de centralisatie van de praktijkexamens in Geleen. Maar dat kan wat hen betreft alleen als er ook in Maastricht of in het Heuveland kleinere examenlocaties komen.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze halfnaakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog 90 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. Bergingswerkzaamheden houden daar nu 1 tunnelbuis dicht. 40 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Op de A58 Eindhoven-Tilburg 10 minuten vertraging bij Moergestel. En een klein kwartiertje oponthoud bij Tilburg-Reeshof als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien? Vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
6: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

Een heel goede avond en van hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Indoraya. Wat fijn dat u weer bent ingeschakeld. Mijn naam is Rob Boshoven en de komende tijd neem ik u mee naar een muzikale reis vol nostalgie, prachtige indorok en sfeervolle klanten van toen en nu. Ga lekker voor zitten, ontspan en geniet van, van de mooiste platen. Veel luisterplezier. Dat was Tempo Dulu van Sebastian. We gaan meteen door met de enige echte godfather van indorok, Andy Thielman, en het meeslepende I'm Your. Daarna hoort u de onvergetelijke Anne Grunlo met haar emotionele vertolking van Danny Boy.

Anneke Grunlo was een prachtige Danny Boy. We gaan meteen door met Ann Smulder en de sfeervolle Ann Fall in Race. En daarna staat Ben Pieterij alweer voor u klaar met Johnny It's Late.

0: Dit is Omroep Venray.
1: Dan is het nu tijd voor de bijzondere mededeling op zondag 11 oktober. Daar vindt in Venray plaats, sfeervolle middag, Koempelang Venray. Wat houdt Koempelang in? Meluxe Inese middag met optredings van Nisa Ina Boys, Taffy, Sanggroep Tahari, Blackjack Project en de Line Dance Pocho 2. Makan 2, Jan Jan 2, een catering. Voor verkoop kunnen jullie kaarten bestellen met maaltijd en één consumptie. Maar jullie kunnen ook zonder maaltijd bestellen met één consumptie. Die kunnen jullie bestellen bij Anno 54, Raadhuisstraat 6 in Venray. Ga naar die site en dan kunnen jullie die kaartjes bestellen. Het feest is van 13:30 tot 17:30. Ik wens jullie een hele mooie middag en heel veel dansplezier.

Dat was Ben Poeterij met swingende Johnny is late. Wij gaan nu luisteren naar Danny Everett met de romantische Turn to Me. En daarna staan de Dixie Aces samen met de Black Wings voor u klaar met de nostalgie klanken van Ole Sio.

Dat waren de Black Wings met Olesio samen met de Dixie Aces. We gaan hier door met de Crazy Little Thing en een heerlijke calypso samen met Lou King. Daarna staat een half bijzondere duetopening klaar. Elvis Presley samen met zijn dochter Lisa Marie Presley. Met iconische Superstition Mind.

Dat was Precision's Mine. Prachtig vertolkt door Elvis Presley samen met zijn dochter Lisa Marie. Wij gaan meteen door met Explosion en het meeslepende Long Long Ago. En daarna laten we ons meevoeren door de swingende ritme van Folko met Dansa.

0: bijna een muzikale uurtje is bijna om. U heeft geluisterd naar Hans Sommer met Adios Amigos. En we gaan daarna verder met Utaria Band met Just Out of Reach. En daarna de Indonesische Revival Band Hello Katarina. Dit was dan Indoraya, uw wekelijke dosis nostalgie en de mooiste klanken van toen en nu. Mijn naam is Rob Boshoven en ik bedank hartelijk voor het luisteren. We zijn er weer elke maandag om 6:00. Dan zien we en horen we elkaar zeker weer op dezelfde golflengte. Sampi Jamba Ligi en een hele fijne avond.
1: Even een rustige nummer. Out of reach.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het Duitse Erkelens, net over de grens bij Roermond, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen omgekomen. Bij het callcenter van Mercedes-Benz in Maastricht verdwijnen 70 banen. 2 jaar geleden werden er al 380 werknemers ontslagen. En tot en met komende zondag wordt gewerkt aan het spoor tussen Venlo en Roermond. En rijden er geen treinen. Arriva zet bussen in.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
2: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

is weer tijd voor de countrymuziek bij Omroep Venray. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van Country Gooi. En natuurlijk wens ik ook deze keer weer heel veel luisterplezier toe. En ik hoop ook dat je genoten hebt van het programma hiervoor van 6 tot 7. Dat was Indoraya, wat gepresenteerd werd door Rob Boshoven. En de hele avond is er allerhande muziek te beluisteren bij Omroep Venray. Dus blijf de hele avond lekker luisteren naar muziek uit het verleden en het heden. Ik ga starten met John Schneider. En dat is een zanger die bekend is geworden vanwege de Dukes of Hazzard. En dat is een Amerikaanse serie en er zijn ook speelfilms van gemaakt. En deze Bo Duke is de bekendste in deze serie. En dat is John Schneider en die heeft een liedje gemaakt. Deze song komt ook tot uiting in deze filmserie. De titel ervan is What the Bug. En ja, hij bedoelt natuurlijk wel iets anders. Dat kun je wel raaien, denk ik. Ik ga het nou even niet zeggen.

King of Country, oftewel George Strait met I Still Can Make Cheyenne uit 1996. Gabe Choate is een zanger die geboren en getogen is in Graham, en dat is in de staat Texas. De liedjes hebben een oprechte boodschap met zeer veel gruizige textuur, zoals vernoemd staat. Wish I Would Have Known. Ik zou het graag geweten hebben. En met deze song blijf ik in wat rustiger vaarwater.

Johnny en Joni Mosby. Een Amerikaans country duo dat vooral in de jaren 60 en 70 zeer actief waren. Ze waren met elkaar getrouwd en traden op als country duo. En de muziek past bij de klassieke honky tonk en de Bakersfield sound. Je hebt geluisterd naar You Can't Hurt Me Anymore. De volgende song komt van Miranda Lambert en ze wordt hierbij gestaan door Lainey Wilson, allebei twee iconen in de huidige country scene. Deze Miranda Lambert werd geboren in 1983 in de staat Texas en groeide op in de plaats Lindale. Ze brak door begin jaren 2000. En Lainey Wilson is een countryzangeres die geboren is in 1992 in de staat Louisiana. En ze verhuisde als jonge vrouw naar Nashville om daar haar carrière in de countrymuziek op te bouwen. Je gaat luisteren naar Trouble Likes Company. En ga er maar even voor zitten, want dit nummer duurt meer dan 5 minuten.

Gail Davies met een nummer uit 1980. I'll Be There. En deze Amerikaanse singer-songwriter is een van de eerste vrouwen in de countrymuziek die haar eigen album produceerde. Voor de volgende song ga ik naar 1973 en heb ik het over Gram Parsons. En het komt van het album Sacred Hearts and Fallen Angels. Christine's Tune is de songtitel. En ja, er staat ook tussen haakjes achter Devil in Disguise. En over deze Gram Parsons is natuurlijk heel veel te vertellen. Geboren in 1946 en overleden in 1973. De Cosmic American Music, zo noemde hij de country rock die hij ten gehoor bracht. Hij speelde ook in The Byrds onder andere en de Flying Burrito Brothers.

De Ierse muzikant Gary Guthrie met Second Hand Heart. De volgende song is van John Russell met Just One Time. En ja, je kunt het eigenlijk als kort samenvatten. Ook al weet ik dat het voorbij is, laat me nog één keertje bij je zijn.

John Prine, een zanger die geboren is in 1946 in Nashville en overleed in 2020. Het was een Amerikaanse folk, country en singer, songwriter en gitarist. Je hebt geluisterd naar Same Thing Happened to Me. De volgende song is van Glenn Campbell en hij zingt dit samen met Steve Warner. Deze Campbell was nummer 7 van de 12 kinderen in een arme boerenfamilie in Bilston, nabij de staat, in de staat Kansas. Op zijn 4e gaf zijn vader hem een gitaar en bracht hem de eerste kneepjes bij van de muziek. Later werd hij uiteraard zeer bekend. Je gaat luisteren naar een heel bekend nummer. The Hand That Rocks the Cradle.

Be Done met een lekker Tex-Mex nummertje. Why Don't You Meet Me Down in Corpus Christi? En deze Done is onderdeel geweest van de The Last Gonzo Band. En het is inmiddels ook alweer tijd voor de regionale line dance agenda. Op zaterdag 19 september is er dansen in Uden, in eigen hert. En dat is aan de Roosjestraat nummer 32. Een line dansavond met DJ Guus vanaf 8 uur 's avonds. Ik wens je natuurlijk ook weer veel dansplezier toe. En ik ga ook meteen afsluiten, want het is alweer bijna 8 uur. En dat betekent dat Leo Everaerts alweer klaar staat met zijn Back to the Years of Rock and Roll. En dat duurt dan tot 9 uur. En van 9 tot 10 kun je luisteren naar Johan Philipsen met zijn Time Switch. Dus blijf luisteren naar Omroep Fijnraai. Ik dank je voor het luisteren en ik hoop ook dat je genoten hebt van de muziek die ik voor je gedraaid heb. Heb je verzoekjes of wil je iets horen waarin je zegt, nou, dat kan ik nergens vinden, laat het even weten en dan mail maar even naar countryrooi@omroepvenraai.nl. Voor straks in ieder geval wel te rusten en ik ga afsluiten met George Kenyon. Met een nummer uit 1970. I Believe in Angels. Nou, dat is heel fijn. En deze George Kenyon is een Canadese countryzanger en hij won onder andere de Nashville Star in 2004. Daarna is er nog een nummertje wat voor een klein stukje gedraaid wordt en dat is dan In Case You Didn't Know en dat is van Gabi of Gaby G. Tot volgende week maandag.

0: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
4: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
3: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
5: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
3: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Fijn dat ik gekozen heb voor Omroep Venray. Ik ben Leo Everaars, presentator van het radioprogramma Back to the Years of Rock'n'Roll. Dankjewel Wim van Bracht. Hij had alweer zijn 254ste uitzending. En net als Wim heb ik straks ook weer een agenda. Het is een kortere dan vorige week. Dus pen en papier voor de mensen die er graag op uitgaan. En dus dan krijg je van mij info. En zoals één keer in de maand, of soms één keer in de twee maanden, heb ik ook weer een blok van Nederlandse artiesten. Wat dacht je van de Blue Diamonds en die Tielman, I After Tea? Ik heb zelfs een plaatje ertussen staan van Greenfield & Cook.

daarlangs heb ik nog artiesten uit Limburg. Wat dacht je van de Sparks? En niet te vergeten, de Classics heb ik er ook weer eens een keer tussen gezet. Wil je een bijdrage doen aan dit programma? Schrijf dan een mailtje naar backtotheears@omroepvenray.nl. Het eerste plaatje vanavond is er eentje van Eric Burden. Tenminste, destijds met zijn formatie The Animals. Pas geleden werd hij 85 jaar. The Animals.

Ja, dat is alweer 67 jaar geleden voor Connie Francis van het album Rock and Roll Million Sellers. Ja, en deze werd nog eens een keer gecoverd door de Little Jimmy Osmond. Dat was de jongste tel van de Osmonds uit Amerika. En die had het destijds in de jaren 70 ook de ene na de andere grote hit. 1959, ik zei het al, Connie Francis, echt een rock'n'roll nummer. En ja, voor de mensen die van Connie Francis wat ze maakten, zoveel juweeltjes. Dus je kunt kiezen uit een hele grote lijst. De Animals, we kennen ze allemaal natuurlijk van de megasong The House of the Rising Sun. En vanavond draaide ik in Back to the Years Don't Let Me Be Misunderstood. Ook Santa Esmeralda in de jaren 70. Als we het dan toch even over sommige mooie covers hebben. Hij bracht destijds ook een LP uit. Een album met een hele lange versie in het Spaans. Het is ook een knaller van een hit geworden. Ik weet nog dat Piet van der Wouw kennen we allemaal uit ons venreizen. Hij vroeg deze plaat ooit aan Buzz Clifford en de Babysitting Boogie. Nou, hij kan niet stilzitten, denk ik.

0: Ja, is toch een hele mooie, of niet dan? Jimmy and the Wreckets. Ja, dat zeg je misschien thuis helemaal niks. Maar deze band, ja, die hebben in de kinderschoenen gestaan eigenlijk... van de voorprogramma's van de Beatles en de Rolling Stones. En dat speelde zich allemaal af destijds in Hamburg. Hij was daar met Tony Sheridan. En nou ja, daar hebben we wel eens allemaal verhalen van gehoord. En ook is deze groep, want ze hebben maar 6 jaartjes bestaan... van 63 tot en met 69... dat ze eigenlijk een grote hit hadden in de Duitse hitlijsten. 32 weken bleven ze daar maar liefst in staan met Skinny Mini. En ja, een aantal die nu voor de radio zitten... die kunnen zich dat nog heel goed voor de geest halen. Ik zal ze een keer proberen het plaatje op te snorren... en dan een keer te draaien in Back to the Years of Rock'n'Roll. Jimmy and the Wreckets, toch wel leuk, hè? Dan had je de Stringalongs, ja, die Amerikaanse instrumentale band... uit Texas, de Verenigde Staten. Met Richard Steffens en Jimmy Torres. Ja, speciale gitaarwerk vanavond met niet te vergeten... de Stringalongs Save, The Last Dance For Me. En nog even terug naar Babysitting Boogie. Ja, is uitgevoerd door Buzz Clifford... maar werd geschreven door Johnny Parker. En dat ging natuurlijk over die vriendin die hij bezocht... die een doppasser was. En toen kwamen die hele grappige geluiden. Daar hebben ze meteen alweer een plaatje van gemaakt... De Nederlandse band After Tea was zeer succesvol in de jaren 70. Gaan er een aantal draaien, niet van deze band alleen... want we beginnen zo meteen met Not Just a Flower in Your Hair... maar we dachten ook van Andy Tillman en Traveling Light... The Blue Diamonds en Little Ship en wat ik al eerder zei... Greenfield en Cook en Easy Boy. Ik weet zeker dat jullie er thuis van gaan genieten... Bij deze.
1: De verrassing van de week. In Back to the Years of Rock'n'Roll.

Ja, het begon allemaal 1972. Voor Rick Groenveld en Peter Kok en ze kwamen uit Den Haag. De eerste single was Audi Lies in 1972 en er volgde er een heel aantal. Don't Tell Me Loose, Easy Boy, die ik vanavond speciaal voor jullie draai. En Melody, dat was een van de latere, en Far Too Late uit de 73. Andy Tielman, ja, met een fantastisch nummer, want dat is toch heel veel bands op... De single gezet, Traveling Light, onder andere Cliff Richard. Ook Cotton and Durden, dat is meer de Ears of Folk. En die Tielman, ja, een van de gebroeders Tielman... die in Nederland destijds in de jaren 60 en 70 verraste met hun muziek. Ook even nog naar Ruud en Riem de Wolf... We kennen allemaal Ramone thuis en maar You Are My Sunshine, Marching Along with the Blue Diamonds. Ja, ga zo maar door. In A Spanish Town maken ze ook nog even vanavond in het programma Little Ship. En nog eentje, dat was After Tea en dat was de splitsing van de formatie uit Delft T-Set. Enkele leden die gingen later verder met deze bandnaam. Hans van Eyck, Pollen, Edewacht en Ilja Gogh, dat is die man van die rode wijnen tegenwoordig. Vroeger was hij drummer. Wat kan het allemaal heel vreemd gaan, niet dan? Zo snel naar de agenda. Zondag 25 oktober, rock'n'roll met Johnny en de Moonshots. Vindt allemaal plaats in Oosterhout. Cultuurmakerij staat dit najaar vol muziek en het dak gaat er helemaal af. Ze schrijven kom dansen, relaxend genieten en neem een heerlijk drankje. In oktober dus niet te vergeten, ga eens een keer kijken op de site. En de tickets kun je kopen bij de Cultuurmakerij. Dan heb ik de Troubleshakers op zondag 20 september. En dat is komende zondag, dus daar moet je eventjes heel goed opletten. Smiddags om 4 uur in café De Taverne in Tilburg. Eveneens is het komende zondag de fanclubmiddag van de Rocking 60s. En dan moet ik even heel goed kijken, staat allemaal heel klein hier. De rock'n'roll staat en dansmuziek uit de jaren 60. Put on your dancing shoes. En misschien zijn die dancing shoes er wel bezig. Dat zou ik je niet kunnen vertellen. Veel korter dan vorige week. Even kijken of ik niks vergeten ben. Ja, er staat nog wel zaterdag 26 de Blue Sweat Shoes. En dat is een door Brabant in Diessen met de Explosion Rockets. Misschien heb ik het vorige week al een keer vermeld, maar vooruit dan nog een keer. In samenwerking met de Boogie Friends. Een aantal Brabantse concerten met de Explosion Rockets in het najaar. Die zijn al uitverkocht. Dus in Steenbergen en Oosterhout. Dus ga maar eens eventjes gauw kijken op de site. Dankjewel Iwan voor het doorsturen van deze agenda. Snel verder met mijn programma. Ik wil er nog een aantal draaien. Dus er eentje die ik eigenlijk bovenaan de lijst heb staan. Let's Twist Again, daar kennen we hem allemaal van. Maar ook van Lovely Lovely.

0: Het werd de doorbraak van de Stramprooise formatie The Classics, want in 1969 Harry Broens, de zanger van de band, schreef het plaatje Try It Again en vertelde in de Schouwburg destijds in het Vendrijse dat later dus Adriaan Hoes, dat is de zoon van Johnny, samen met Fred Limpens, de producer, en ze kregen het weer via allemaal te beluisteren. En toen hebben ze, dat werd door een geluidsman gedaan, die zei van ja jongens, luister eens naar en ga dus componeren, want volgens mij zit daar hitpotentie in. Ja, het succes weten we allemaal, 1972 kwam hij uit. En er zijn meer dan een half miljoen, tussen een half miljoen en een miljoen singeltjes van verkocht van dit plaatje van de Classics. Ja, wat ik ook draaide nog speciaal op deze maandagavond is de Jumping Jewels. Hebben samen gewerkt met Johnny Lyon, maar dit was een instrumentaaltje, Africa. En dan nog even naar Chubby Checker, want Chubby Checker die hoopt over een aantal dagen op 3 oktober 85 jaar te worden. En hij is bekend geworden op de South Philadelphia High School, want daar zat hij dus ook op school met Frankie Avalon. Dat is ook een rock'n'roll icoon, maar daar viel hij dus veel meer op met Fabian Forte. En dat had te maken met de pasjes die hij allemaal deed voor die schooloptredens. Leuke was nog dat hij dus in 1958, hij was 17 jaar, dat hij dus een kerstrelatiegeschenkplaatje mocht uitbrengen met een imitatie. En dat deed hij met zijn sterren Fats Domino, de Coasters en Elvis Presley. En dat werd zo bekend dat ze hem daarna dus een contract aanboden bij Cameo Parkway, dat was een platenmaatschappij. Ja, ja, het kan gek verkeren, kan ik je vertellen. En de successen, Lovely, Lovely, Let's Twist Again, The Twist, noem het allemaal maar op. Volgens mij heeft hij een stuk of 10, 12 hits gehad. Maar nog mooier natuurlijk dat hij nu in het genieten is van zijn welverdiend pensioen. We zijn eraan toe, hè?
1: Leo's Rockabilly plaatje van deze week.

Ja, een gigantisch succes. Een wereldsong voor Del Shannon. Destijds stond hij nummer 1 in 1961 in de Billboard Hot 100. Twee keer hebben ze ook een lijst samengesteld van de beste nummers die ze ooit hebben samengesteld, laat ik het maar zo zeggen. In 2010 stond hij op 472 en in 2004 op 466. Ja, dat is toch hartstikke mooi. Del Shannon heeft ons altijd toch wel verrast met vrij grote hits allemaal. Even naar de Sparks. Komende zaterdag 19 september dan spelen ze in Pretcafé De Beurs in Horst. En daar kun je natuurlijk bij zijn. Want ik zie dat het niet besloten is. Dus dan mag je altijd dan naar binnen lopen. Black Knights, daar had ik het eventjes over. Dat was de Rockabilly Song van deze week. Ga eruit met de Everly Brothers. Ik wens je nog een hele mooie avond. Blijf bij ons, hè, want Johan Philipsen die gaat je verrassen met zijn keuze voor de muziek hier bij Omroep Venray. Blijf gezond en ja, heel graag tot volgende week. Tot Back to the Years. The Price of Love met de Everly Brothers. En heel graag weer tot dan.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis...
1: 70er jaren huis, maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst, ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je, dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst, zie ook bovee.nl.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
5: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
4: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
6: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde... Ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur... Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
4: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
9: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
10: Dit is Time Switch, een wekelijkse rondleiding in de Americana, blues en roots muziek. Samengesteld en gepresenteerd door Johan Philipsen.

Goedenavond luisteraars, welkom bij Time Switch, Blues, Roots en Americana. Opening was van Dishes en hoe heet de song ook. We gaan naar Behind the Sea van Chris Kramer en Jens Filzer en daarna Sunhouse. Dat is ook nog een oud gediende in de blues. Roots en Americana zou je zeggen, maar voornamelijk blues. Ik hoop dat u gaat genieten van dit programma weer.

een paar rechtgeaarde blues-songs achter elkaar. Kello Williams met Right Here, iets meer in de country blues. Sunhouse, ja, dat is Dead Letter. Dat is recht voor zijn raap. Zoals ook Chris Kramer en Jens Filser en Behind the Sea. We gaan naar Rider in the Rain. Als ik me niet vergis, is die ooit geschreven door Randy Newman. Dus u zult hem wellicht herkennen als u daar regelmatig naar luistert. Rick Hopkins daarna.

Ja, nou, die blues songs, een paar gerecht geaarde Americana songs. Country rock, een beetje vertellende songs waren dit, met behoorlijke verhalen. Billy Shaw Jr., Twisted Elf. Zuzu, over aparte namen gesproken. Climb in the River. En dan Rick Hopkins met Bad, the Bushman. Even kijken, we gaan naar Leon Redbone, Walking My Troubles Away. En dan naar Barnyard Stompers, die komen weer terug de laatste weken. Nieuw album

zei het al, aparte band, die Barnyard Stompers. Kill Me Someday, It's Gonna Kill Me Someday. Daarvoor Leon Redbone met zijn mooie blues, Walking My Troubles Away. Ja, ik ga maar vast afkondigen. Er komen nog een paar lange songs van eigenlijk 5 minuutjes volgens mij. Worth My While en dan ook nog de Canon Brand met Falling. En dan zijn we wel bij de meedogenloze klok die dan weer einde maakt aan Time Switch. Fijne avond, prachtige week, dag. Thank you.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meeërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat